baby. I'm so sorry.

0: Dit is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent FM.
2: Run it, Selecta.

Running around the center of a square. You can see.

shut and laugh at me, and don't you laugh at me.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er zijn opnieuw meer appartementen aan de kust verkocht. Zo'n 8% meer tijdens de eerste helft van dit jaar als je de cijfers vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de notarissen. Vooral Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen zijn populair. Notaris Bart van Opstal.
3: Je ziet dat vandaag de dag kopers toch wel gemakkelijker dichtbij iets kopen. Je hebt dan ook het klimaat dat ook wel een rol speelt. Want aan de Belgische kust heb je minder extreme temperaturen die je bijvoorbeeld in het zuiden van Europa wat meer kan hebben.
2: Ook de prijs ging met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je zo'n 350.000 euro. De Amerikaanse president Donald Trump belooft elke Amerikaanse volwassene $5.000. Dat is omgerekend zo'n 4.300 euro. De voorwaarde is wel dat de Republikeinen aan het roer blijven in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Want dat is de inzet van die midterms. Het is voorlopig onduidelijk waar dat geld vandaan zou komen en zelfs of dat legaal is. Het is maar een van de dingen die hij heeft gezegd op een partijconventie in Texas in de VS. Die conventies vinden normaal gezien plaats in een verkiezingsjaar, maar Trump doet het nu al, want over 2 maanden zijn er die midterms, de tussentijdse verkiezingen dus. En de populariteit van Trump daalt en dus probeert hij stemmen te ronselen. Amerika-correspondente Grete Keizer volgde de speech van Trump.
4: Amerika staat voor een belangrijke keuze. Ofwel gaan we naar jaren van wanbeleid met de democraten in de meerderheid. Ofwel zetten we het succes dat ik ben begonnen, zetten we verder aan jullie de keuze. Trek dus massaal naar de stembus. De president trekt op verkiezingspad.
2: Want als de democraten de meerderheid pakken, kan Trump zijn beleid moeilijker doorduwen. En geen halve finale voor Alexander Bloks op de US Open tennis. Hij gaf op in zijn kwartfinale tegen de Rus Kachanov in de derde set door te hevige rugpijn.
5: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven.
2: Bloks is wel de eerste mannelijke Belg die in de kwartfinale stond op het toernooi. Kachanov speelt in de halve finale tegen de Duitser Alexander Zverev. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft droog. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er zijn nog nooit zoveel subsidies uitgedeeld in Vlaanderen op een moment dat er fors bespaard moet worden. Dat blijkt uit onderzoek van HLN. Vorig jaar ging er net geen 20 miljard euro naar lokale besturen, ondernemingen of sport- of cultuurverenigingen. Opvallend, de stad Antwerpen kreeg met 1,2 miljard euro het meeste subsidies. Journalist Joppen Uit.
3: Dat is niet alleen dubbel zoveel dan de tweede in de lijst, de stad Gent, maar ook 350 miljoen euro meer dan alle andere Vlaamse provinciehoofdsteden opgeteld. De volledige subsidiepot voor die Vlaamse besturen bedraagt zo'n 5 miljard euro, maar het meeste geld gaat nog naar de zorg. En ook dat budget is gegroeid van 7,6 miljard naar 8,3 miljard.
2: Op een republikeinse partijbijeenkomst in Texas in de VS heeft de Amerikaanse president Trump geld beloofd. $5,000 voor elke Amerikaanse volwassene, dus omgerekend zo'n 4.300 euro. De voorwaarde is dat de republikeinen aan het roer blijven in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Wat is de inzet van die midterms? Het is voorlopig onduidelijk waar dat geld vandaan zou komen en zelfs of dat legaal is. Die partijcongressen vinden normaal gezien plaats in een verkiezingsjaar. Maar Trump doet het nu al, want over 2 maanden zijn er de midterms, dat zijn de tussentijdse verkiezingen. En de populariteit van Trump daalt en dus probeert hij stemmen te ronselen. Amerika-correspondent De Grete Keizer volgde de speech van Trump.
4: Amerika staat voor een belangrijke keuze. Ofwel gaan we naar jaren van wanbeleid met de Democraten in de meerderheid. Ofwel zetten we het succes dat ik ben begonnen, zetten we verder aan jullie de keuze. Trek dus massaal naar de stembus. De president trekt op verkiezingspad.
2: Want als de Democraten de meerderheid pakken, kan Trump zijn beleid moeilijker doorduwen. De afgelopen augustusmaand was wereldwijd de warmste sinds het begin van de metingen. Het werd volgens de Europese klimaatdienst Copernicus gemiddeld net geen 17 graden. Het was daarmee wereldwijd 1,65 graden warmer dan in de tweede helft van de 19e eeuw, waar Copernicus altijd mee vergelijkt. Daarmee is de drempel uit het klimaatakkoord van Parijs overschreden. En het Antwerpse Zuidpark maakt kans op de European Prize for Urban Public Space. Dat is een Europese prijs die projecten beloont die de ruimte teruggeven aan stadsbewoners. Het Zuidpark was jarenlang een onderdeel van de haven. Nadien werd het een grote betonnen parking en in de zomer van 2024 werd het omgetoverd tot een echt park. Of het de prijs ook wint, weten we op 15 oktober. De dag start zonnig met nadien wolken. Het blijft wel droog. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

you can do what

the city upstairs doesn't.

Ik ben je moeder niet, ik heb geen antwoord op. Ik heb het weer gedaan, ik lust geen cola schat. Auto in, auto uit, goed gezien, nu meteen mijn idee relevant. Maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind...

0: Weekend FM. Dit is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent FM.
2: Midi. Voor jouw onstilbare honger naar muziek.

Midi. Voor jouw onstilbare honger naar muziek.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Luik zijn meer dan 5000 betogers op straat gekomen. Het gaat zowel om leerkrachten, maar ook studenten en gepensioneerden. Ze protesteerden tegen de hervormingen en de besparingen in het Franstalig onderwijs. Want volgens de vakbonden zullen daardoor 2000 voltijdse jobs verloren gaan. En nog in de provincie Luik in Flémalle is opnieuw een auto ingereden op de gevel van de sporthal daar, dat meldt RTL Info. De daders zijn na de crash gevlucht, ze zijn nog altijd spoorloos. Het is trouwens niet de eerste crash tegen de sporthal. 3 jaar geleden vloog profvoetballer Sofyan Kiyin ook al door de muur. In Brussel is een hotel ontruimd door een chloorlek. Het gaat om het voormalig Grand Hotel Astoria in de Koningsstraat, niet ver van het Brusselse congres en het Koninklijk Circus. De chloordampen kwamen vrij in de kelder en zouden niet verspreid zijn in de kamers van het hotel. 3 medewerkers werden wel naar het ziekenhuis gebracht. Een goede 200.000 Belgen slapen met een toestel tegen slaapapneu, omdat hun ademhaling tijdens het slapen voor minstens 10 seconden stopt. Dat blijkt uit de terugbetalingscijfers van het RESIF. Het is trouwens 10% meer in een jaar tijd. Johan Verbraken van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen verklaart dat.
3: Slaapapneu is ook een aandoening die met heel verschillende klachten gepaard gaat, vooral dan op vlak van hart- en vaatziekten. En nu zijn ook cardiologen en ook heel veel andere specialisten zich meer en meer bewust van de link tussen hartklalen en slaapapneu en gaan zij sneller nu patiënten verwijzen voor een slaaponderzoek.
2: Er is ook veel minder taboe over, omdat er meer over gepraat wordt en je het bijvoorbeeld ziet in tv-programma's zoals Blind Getrouwd of Bokkie Gaat Naar School. Over een uur begint de eerste renner aan de 18e rit in de Ronde van Spanje. Een tijdrit over 32 kilometer naar Jerez de la Frontera. Wout van Aert is een van de topfavorieten. Hij begint om 4:10. Het is ook uitkijken naar de strijd om de leiderstrui. De Spanjaard Enric Mas verdedigt een voorsprong van iets meer dan 2 minuten op zijn concurrenten. De laatste renner komt rond 5:30 over de finish. Een supermarktketen, De Leize, opent binnenkort zijn eigen foodbars. Die krijgen de naam Cravy. In de foodbar zal je huisbereide klant-en-klare maaltijden kunnen bestellen en meenemen. Voor iedereen wat wil trouwens, van Aziatisch tot Italiaans en zo. De eerste 2 in ons land zullen tegen het einde van het jaar openen in Brussel. Op termijn wil De Leize er zo'n 200 openen. Afwisselend zon en wolken, het blijft ook droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig, met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

much as it's swept away.

Mag mezelf niet verliezen. Winnen of verliezen, moet kiezen, ja. Hoe ga ik anders verdienen? Praat niet eens over brieven. Nee, praat over liefde. De enigste maatstaf die ik hanteer, of alleszins probeert, is niet altijd makkelijk, nee. Voornaamste is dat ik het weet. Neem een sipje van de thee.

Mag mezelf niet verliezen. Binnen of verliezen, moet kiezen, ja. Hoe ga ik anders verdienen? Praat niet eens over brieven. Nee, praat over liefde.

0: mechanisme. Kan niet meer tegen mijn ego liegen. Nee, Alois VLP, geen eendags vliegen. Mogen het recht zegevieren. Ja, ik geloof echt dat het leven als een kat is. Alles komt wel op zijn poten terecht, we hebben hiervoor vecht. Het leven is vaak met iets mooi doorspekt, maar ook goed gok luisteren.
1: Goed gok luisteren.
0: Bij het leven hoort ook pech. Zie mijn dromen voor mij en werk, daarom doe ik niet mee voor bonnen en spek. Kom puur op de beat zonder vocal effect. Doe ook gewoon maar mijn best.
2: Mag mezelf niet verliezen. Binnen of verliezen, moet kiezen, ja. Hoe ga ik anders verdienen? Praat niet eens over brieven. Nee, praat over liefde.
0: Het heeft de warmte die ik nodig heb. Zoek mijn plaats, wel gewoon mijn plek. Maar hoe het ook gaat, dat is nooit perfect. Nooit

0: En zo naar mijn voorvaders. Rijkdom willen we ook later. Zou boos kunnen zijn, maar zou het liever zo laten. Praatjes vullen geen gaatjes. Ik hou niet zo van grootpraters.
1: Nee.
0: Heb een uitgesproken karakter. Het is al jaren geleden dat ik in de zetel zapte. MD op een feest pakte, dus beter nemen ze akte. Vel B, heersend over mijn vlakte, maar ben intact. Heb geen katarakt of een hartinfarct. Ik denk dat ze zich mispakte. Ben op alles bedacht, nooit dat ik te vroeg klapte. Heb lang genoeg moeten wachten, nu is het hun beurt. Zie lichtpalen voorbij flitsen, heb de focus van een camionchauffeur. Alsof 100 flieken

gezegd over de bergen. Met kogels op kerken en mijn doelwit en mijn vizier. Maar ik speel nog met de scherpte. Hou het leven interessant. Zijn er geen problemen, dan maak ik ze. Maak het ingewikkeld als matrices. Blijf in de maat spitten. Fuck die mensen die zeggen het is maar een niche. Tijd gaat snel, ga ik missen. Maar wist je, heb een tunnelvisie en een fish-eye, dus bye bitches. Voor een ogenblik is je blik betoverd als Billie Eilish, er eyelashes. Voor geen slaaptutjes. Blijf heel de nacht wakker als het moet. Geef me één kans en schiet in de roos. Nooit mislukt, die eerste pannenkoek. Deed veel dingen verkeerd. Ik moet afwachten wat karma doet. Dacht de goden uit het Mufasa bloed. Bij door de zure appel heen. Met een beetje suiker smaakt alles zoet. Moet aan tafel komen, ja.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De beperking van de werkloosheid in de tijd is wettig. Het Grondwettelijk Hof heeft bijna alle klachten daartegen verworpen. Die kwamen onder meer van de vakbonden. De regering beperkt de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar. Volgens de bonden is dat in strijd met het recht op sociale zekerheid. Maar volgens de rechter is het verantwoord. Politiek journalist Rob van Erk.
3: Waar het Grondwettelijk Hof wel een probleem mee heeft, is een overgangsregeling die de regering had gemaakt voor mensen die al zeer lang, meer dan 20 jaar, een uitkering kregen. Die zijn in januari al hun werkloosheidsuitkering verloren. Maar, zegt het Grondwettelijk Hof, dat is eigenlijk te weinig tijd. Ze hebben maar een half jaar gekregen om zich aan te passen aan de nieuwe regels.
2: Minister van Werk, Clarin Val, bekijkt nog wat de gevolgen zijn van die opmerking. Er zijn in ons land 3 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Dat gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons in Sint-Gilles-Waas, Kruisum en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Daarbij werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Dat meldt Anne Berger van de federale politie.
4: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen, waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
2: De speurders namen onder meer facturen, registers en meer dan 100.000 euro cashgeld in beslag. En Atletiek Vlaanderen stopt de samenwerking met topsportcoördinator Rutger Smit na 7 jaar. Dat hebben ze zelf bekendgemaakt. Smit lag de voorbije jaren meerdere keren onder vuur, onder meer door de ruzie met Nafi Tiam op het WK in Tokio vorig jaar. Die gaf daar toen in tranen op. Sportjournalist Klaas de Wijngaard.
5: Dat heeft voor heel veel wrevel gezorgd. Het heeft zelfs geleid tot parlementaire hoorzittingen. Hij heeft dan uiteindelijk zelfs een waakhond boven zich gekregen in de vorm van een transitiemanager. En die heeft uiteindelijk dan toch een negatief advies gegeven en een negatieve evaluatie gegeven. En dat heeft hem nu uiteindelijk toch de kop gekost.
2: Atletiek Vlaanderen zoekt nu een nieuwe technisch directeur. En op het WK basketbal beginnen onze Belgian Cats straks om 17:15 aan hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. Speelster Antonia De Lare blikt vooruit.
6: Ik denk dat het een hele grote ploeg is. Ook wel een ploeg dat weer wat meer ervaring heeft ten opzichte van de voorbije jaren. Ook wel wat speelsters ook in Amerika spelen. Dus ja, echt wel een ploeg waar we voor moeten oppassen, die dat we niet moeten onderschatten. Ik denk dat defensief dat weer onze key zal zijn. Als we daar goed staan, dan gaan we ons basketbal kunnen spelen.
2: Als de Cats winnen, dan spelen ze overmorgen de halve finale tegen Frankrijk. Vanavond klaart het op, vannacht weer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen trekt de regen geleidelijk over het land bij zo'n 21 graden. Zaterdag eerst grijs en droog, later wat zon en 22 graden. Zondag regen bij zo'n 20 graden.
7: En er staan 8 files op onze Vlaamse snelwegen. We gaan beginnen met de langste file. Die is richting Antwerpen op de A12. Tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord verlies je 31 minuten. Op de E17 tussen Parking Kruijbeek en Antwerpen West sta je 23 minuten stil. En ook op de E34 tussen Melzele en Sint-Anne-Linkeroever verlies je 16 minuten. Dan de ring rond Antwerpen richting Gent. Tussen Antwerpen Noord en Le Grellelaan verlies je 30 minuten. Richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout verlies je 26 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West sta je 16 minuten stil. Op de ring rond Brussel, op de buitenring tussen Wezenbeek en Diegem-Woluwelaan verlies je 21 minuten. En op de binnenring tussen Expo en Machelen sta je 13 minuten stil. Als je ergens anders nog in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
8: Avondblok.
9: We zijn er weer klaar voor 2 uur muziek. Ik voel dat het keileuk gaat worden.
7: Ja, want we zijn weer met z'n tweetjes.
9: Welkom! Elias Lauwsie en

0: Radio Free Alice met kick in the shins. Het is 7 over 5 op deze donderdagavond. En ik ben eindelijk niet meer alleen.
1: Woehoe! Dit is Urgent FM.
0: Zara, welkom terug.
2: Dank u. Ja, ik ben heel slecht in agendas bijhouden. Dus ik had al 2 voorbij het donderdag niks te doen.
0: Ik heb het tijdens de eerste aflevering al gezegd. Je hebt het voorbije jaar nog een extra diploma behaald. Dikke proficiat daarvoor.
2: Dank u.
0: Zara, gaan wij nu een professionele radiopresentatrice krijgen?
2: Dat zou ik niet durven zeggen, want ten eerste gaat dat de hopes en de verwachtingen veel te hoog houden. Plus, ik moet zeggen, ik heb eigenlijk tijdens die richting niet zo hard gefocust op radio.
0: Nee?
2: Allee, ja, wel op radio, want ja, de richting heet radio. Maar niet zo op presentatie eigenlijk. Er was zoveel te leren dat ik eigenlijk een beetje, ja, soms door het bos de bomen niet zag. Door de bomen het bos? Ja. Door de bomen het bos niet meer zag. Er was zoveel om op te focussen dat ik echt... ja, het was iets minder dit jaar. Raar, hè?
0: Maar wat deed je dan anders buiten radio maken?
2: Ik leerde heel veel over, ja, in de studio timing bijvoorbeeld. De verschillende taken ook in de studio, want wij doen gewoon alles een beetje. Maar ja, je hebt echt de producer in de studio. Ja. Je hebt de sidekick.
0: Zeker.
2: Wie is er eigenlijk sidekick en wie is de presentator?
0: Ja, ik heb me dat ook wel eens afgevraagd. Zijn wij eerder Maarten en Dorothee of zijn we eerder Bert en Ulrike?
2: Ik denk dat wij Maarten en Dorothee zijn.
0: Ik denk het ook.
2: Ja, ja, anders wie zou Bert zijn?
0: Ja.
2: Nee, hè? Nee, dat klopt niet. Nee, plus ja, ik leerde ook bijvoorbeeld heel veel monteren. Ik leerde echt de jingles maken, echt zo de technischere kant. Mm-hmm. Ik heb zelfs hele lessen over kabels gehad en plugins. Oef, okay. En ja, dus soms...
0: Ging ook technisch.
2: Best ja. Technisch, ja. Dus weinig focus op presentatie.
0: Oké, ik ben alleszins heel blij dat je terug bent. En ik ben ook heel blij dat ik niet meer de muziek moet kiezen. Ik vond dat eerlijk gezegd zo moeilijk. Ik weet niet hoe je dat week na week altijd kunt doen.
2: Elias, dat is mijn hobby, dat is mijn leven. Ik luister heel veel muziek en ik ken dus veel muziek. En daardoor weet ik dus eigenlijk ook dat dit nummer vandaag jarig is. Ja, ja, je herkent het waarschijnlijk, hè. Smells Like Teen Spirit, dat mag vandaag 36 kaartjes uitblijven. Op 10 september 1990 kwam het nummer op het album Nevermind uit. En het klinkt heel gek, maar dat was toen niet zo'n hit. Pas wanneer het de videoclip uitkwam en heel veel op MTV werd uitgezonden, dan pas werd dat eigenlijk echt bekend. En heel gek, door dat nummer is grunge, een heel alternatief genre, echt opgenomen geweest in de mainstream hitlijsten. Dus super legendarisch Kurt Cobain. Yeah.

0: De Tigre met Hot Topic.
1: Dit is Urgent FM.
0: En ik ga je trouwens nog iets vertellen. De Tigre, dat was een van de vele bands van punklegende Kathleen Hanna. Zij was een goede vriendin van Kurt Cobain, de frontman van Nirvana. Maar zij was ook het brein achter de titel Smells Like Teen Spirit. Het is te zeggen, het brein. Ze heeft ooit op de muur van Kurt Cobain de woorden geschreven: Kurt smells like Teen Spirit. En Teen Spirit, dat was in de jaren 90 zo een deodorant voor puberkus of zoiets. Ja. Like Oi Lili.
2: Oi Lili?
0: Kent je
2: dat? Axe. Of dat bedoel
0: nee,
2: ik?
0: Ja, ah, zo, nee, zo echt iets voor jonge tieners.
2: Ah, oké.
0: Kent je Oi Lili niet?
2: Nee.
0: Ja, dat is misschien dat ik een girly girl was vroeger. Zo, ja.
2: Maar
0: dus zoiets had zij. En dat stond.
2: En Kurt Cobain las dat en hij dacht...
0: Voilà, ja, dat is dus de leuze van onze generatie. Heeft er ooit al een keer iemand op uw muur iets geschreven?
2: Wat denk je zelf? Nee, ga je daar stoppen. Nee.
0: Okay, ja, maar ja, dus ja. Geen kans op een wereldhit voor u.
2: Voor de moment toch niet. Wie weet, ooit. Maar goed, iets anders. Want helaas is er wel weer wereldnieuws. En dat is ja, weer de zever van Fabio. Ken je Fabio?
0: Ik zeg altijd Fabio W.
2: Is het echt?
0: Dat is niet juist, zeker, hè?
2: Nee, dat is niet juist.
0: Dat is spijtig.
2: Artistieke vrijheid.
0: Dank
2: voor wie Fabio niet kent, hij heet eigenlijk Sebastiaan van Tilburg. Dat wist ik ook niet.
0: Waarom dan Fabio?
2: Ja, dat snap ik hoor, als je Sebastiaan heet. Sorry voor
0: Seba?
2: Alles, Sebastiaan.
0: Seba?
2: Ik ken een Seba, dat is eigenlijk
0: dat is
2: wel
0: toch een, ja.
2: Dat is een Antwerpse rapper en ook toch wel online persoonlijkheid. En hij werd vooral bekend via sociale media en nummers als GTA, Anna en Langsaufen. Of hoe spreek je het uit?
0: Langsaufen. Ja. Lang drinken dus. Langsaufen.
2: Ah ja, dat zal het zijn. Langsaufen. Mm-hmm. Ja. Deze week bracht hij een nieuw nummer uit over een reis naar Vietnam.
0: Aha.
2: En in dat nummer deed hij eigenlijk zo een Vietnamees meisje na... Met de woorden, ja, ching chang chong. Maar eigenlijk vind ik dat niet zo tof om te zeggen. Er kwam online heel wat kritiek.

0: kritiek op, omdat veel mensen dat eigenlijk echt wel als een racistische spotterm hebben ervaren. Mm-hmm. Eerst wou hij het niet verwijderen, maar dan is hij een jonge Aziatische fan tegengekomen met Aziatische roots. En hij zei dan dat hij besefte welke impact zoiets kan hebben. Hij heeft zijn excuses ook aangeboden en hij haalde het nummer offline. Ik zag die video en ik dacht, heel goed.
1: Ja.
0: Nu, het ding was, een dag later stond het opnieuw online. Deze keer wel onder een andere titel. En Fabio zegt dat zijn intenties positief waren. En hij koppelde zijn beslissingen om het opnieuw online te zetten aan vrije meningsuiting. Zara,
1: sorry, wat is de mening aan Ching Chang Chong? Welke mening zit daarachter? Een zeer gegronde, wat kan ik mij inbeelden?
0: Ik denk dat hij zelf niet eens bedoelde vrije meningsuiting, maar zo artistieke vrijheid, denk ik, dat hij zelf eerder bedoelde. Maar het is zo, zie je maar...
1: Maar al die moeilijke woorden samen zullen niet passen in zijn bovenkamer. Ching Chang Chong, dat is toch geen Vietnamees? Eerlijk,
0: Nee, ja, doe maar gerust verder. De jingle stopte, maar kijk, we gaan hem weer starten.
1: Ja, ik ben ook op reis geweest naar Vietnam.
0: Ja.
1: Niet de nood gevoeld om racistische nummers te beginnen schrijven. Gek. Maar het is ook niet dat de klanken Ching Chang Chong dat die in de Vietnamese taal voorkomen, denk ik. Ik ken natuurlijk niet alles, maar dat is me daar nog nooit echt opgevallen.
0: We hebben er al een beetje over gesproken, Zara, jij en ik. En ik vertelde je toen over cloud surfing eigenlijk een beetje. Cloud chasing liever.
1: Cloud chasing. En ik wist niet wat dat was.
0: Nee, dat is zoals je eigenlijk zulke uitspraken doet of iets heel raars doet of zo. Gewoon eigenlijk om aandacht te krijgen, om views te krijgen, om luisteraars te krijgen. En ik vermoed dat dat wel ook een beetje is wat hij aan het doen is.
1: Ja, voilà, we zijn dan wel... Na eerst een klein dispuut zijn we wel overeengekomen dat hij dit allemaal doet expres. Dus met een agenda, denken wij.
0: Ja. Gewoon, zijn eigen agenda, gewoon zijn eigen views.
1: En het is niet oké wat hij doet en we moeten er eigenlijk geen aandacht aan besteden.
0: Dat is eigenlijk het belangrijkste. Voilà. Met die wijze woorden, genoeg over Fabio. We gaan terug naar de muziek.
1: Voilà, naar echte muziek, want Man, Woman, Chainsaw, ik kan het nooit uitspreken. Man, Woman, Chainsaw, kun je morgen live zien op Leffingen Leuren. Het is een band uit Londen en ze is nog vrij jong, maar ze hebben de voorbije tijd wel echt al heel wat naam gemaakt. Hun muziek zit ergens tussen postpunk, noise en van meer melodieuze dingen. Dat ga je nu horen, voilà, een viooltje. Dus live kan dat wel nog wel eens stevig binnenkomen. Morgen op Leffingen Leuren. Dit is Nosedive van Man, Woman, Chainsaw.

0: alten Gün mit Supergesse Jonjadam hoe gezegd. Ja,
1: goed. Ik kon het zelf niet beter.
0: Het is iets over 5:30. Sarah, jij hebt het verkeer.
1: Dat klopt. Er staan 8 files op onze Vlaamse snelwegen en we gaan ook weer opnieuw beginnen met de langste file richting Antwerpen op de A12. Tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord verlies je 31 minuten. Op de E17 tussen parking Kruibeke en Antwerpen-West sta je 23 minuten stil. En op de E34 tussen Melzegelen en Sint-Anna-Linkeroever verlies je 16 minuten. Op de ring rond Antwerpen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan verlies je 30 minuten. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout sta je 26 minuten stil. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West wacht je 16 minuten. Op de ring rond Brussel, op de buitenring tussen Wezenbeek en Diegem-Woluwelaan verlies je 21 minuten. En nog op de binnenring tussen Expo en Machelen verlies je 13 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment gelukkig minder dan 10 minuten.
2: Avondblok. Elias Laroussi.

0: Arctic Monkeys met Leave Before the Light Comes On. Fountains DC gaat op tour en vorige week is de ticketverkoop gestart voor een show op 12 november. En ja, ticketverkoop voor concerten, dat blijft toch altijd een beetje een sport op zich.
1: Dit is Urgent FM.
2: Ja, de ticketverkoop. Dat is een, gelijk dat gezegd, een sport op zich en vooral ook een kwelling.
0: Een kwelling zelf.
2: Ja, vaak toch wel. Hè. Ja, je moet dan altijd op voorhand klaarzitten. Dat is dan meestal ook om 11 uur in de voormiddag.
0: In de voormiddag,
2: een ambetant uur, hè. 11 uur in de voormiddag.
0: Moet je zo even naar het toilet gaan als je op je werk zit.
2: Voilà, je zit echt vaak wel in the middle of something om 11 uur in de voormiddag. Plus, dat is dan klaarhouden. Dat is zien dat er genoeg geld op je rekening staat.
0: Ook.
2: Als je voor al je vrienden bijvoorbeeld moet tickets kopen.
0: Ja.
2: Ook de angst van, ga ik 4 tickets kunnen kopen maximaal? Of kan ik er meteen 7 kopen? Ga ik er überhaupt kunnen kopen? Want zit ik wel in de wachtlijst? Want vaak zijn er dan zo nummertje zoveel.
0: Volgens mij is dat echt random. Dat is ad random, volgens mij.
2: Ik heb er het levende bewijs van meegemaakt.
0: Vertel.
2: Vorig jaar wou ik tickets kopen voor Rosalía.
0: Rosalía,
2: dat wist je. Dat ging mayhem worden als je daar tickets voor wou. Dus ik zat klaar, 5 minuten op voorhand. En ik denk zelfs dat om 11:02 was de lijst al open. Mm-hmm. Dus ik stond op plaats 600. En op het moment dat ik er eindelijk in kon, heb zo dan het grijze plattegrondje van de AFAS Dome.
0: Ja,
2: want daar was het. En ik had zo nog 3 blauwe plekjes dat je kon aanduiden. En op het moment dat ik erin kwam, verdwenen die en kon ik niks meer doen. Dat was drama. Dus ik stuurde naar die vriendin van mij die ook mee wou van shit, nee, ik kon niks meer doen, ik heb geen tickets. En zij stond op plaats 2000 en zoveel.
0: Ja.
2: En zij kon er wel in en zij heeft nog tickets kunnen kopen. Echt een kwartier na mij.
0: Dat klopt volgens mij niet.
2: Maar bon. Niet zagen, want het is gelukt. We zijn er naartoe kunnen gaan.
0: Hoe was dat? Heel snel. 1 woord. Rosalía.
2: Memorabel.
0: Oké. Ik weet genoeg.
2: Maar over concerten gaan we straks nog een beetje hebben, hè.
0: Ja. Mm-hmm. Goed, maar eerst Fountains DC. Even kijken. Yes.
2: Daar zijn ze, Fountains DC met de DC uit Dublin City. Ze hebben de voorbije jaren echt een enorme groei gemaakt. Ondertussen zijn ze een van de grootste alternatieve bands op het moment. Ze begonnen vrij rauw met nogal postpunk-achtige gitaren. En hun muziek is ondertussen wel wat poppier geworden. Maar nog altijd...
0: Nog altijd? Ja.

0: for something. Dit weekend was er nog op Kramerok. En vandaag is Matthew Followill jarig. Followill, moeilijke naam. Hij is de gitarist van Kings of Leon en ook de neef van Jacob, Caleb en Nathan Followill. En hoe komt dat, zou je denken? Enig idee, Elias?
1: Nee.
0: Nee, maar jawel, je weet het wel.
1: Dat het broers zijn, natuurlijk.
0: Ja, behalve Matthew is de neef.
1: Aha.
0: Een hele familieband, Kings of Leon. Er wordt vandaag 42, dus 42 kaarsjes voor hem. Hoezee, happy birthday.
1: Woehoe.

0: Dit is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM.
2: Het is 6 uur en op onze Vlaamse snelwegen staan nog altijd 8 files. We beginnen met de langste file. Die is richting Antwerpen op de A12. Tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Je verliest daar 30 minuten. Op de E17 tussen de parking Kruibeke en Antwerpen-West verlies je 15 minuten. En ook op de E34 tussen Melzelen en Sint-Anne-Linkeroer verlies je 15 minuten. Op de ring rond Antwerpen richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Grellelaan, verlies je 28 minuten. Richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, verlies je 20 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West sta je een kwartier stil. Op de ring rond Brussel, op de buitenring tussen Wezenbeek en Diegem-Woluwelaan, verlies je een kwartier. En op de binnenring tussen Expo en Machelen verlies je 10 minuten. En als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
3: Avondblok.
4: We gaan nog een uurtje verder. Fijn dat je luistert naar Avondblok. Zometeen hebben we het over Tame Impala, maar nu eerst Kneecap. Welkom.
5: Elias Lauwers en

0: Oh no, now my van This is Lorelai. We gingen het hebben over Tame Impala, want die heeft aangekondigd dat hij voortaan, houd u vast, geen handtekeningen meer wil geven en ook niet meer op de foto wil met fans die hem opwachten aan hotels of luchthaven.
1: Ik kan me inbeelden dat dat inderdaad wel super moeilijk en vermoeiend is.
0: Ja.
1: Dus je moet dat inbeelden, hè. Elke keer als je een stap buiten zet, staan er mensen op je te wachten en... Ah, Kevin! Ik denk echt dat je zot wordt.
0: Maar nooit vind ik dan ook wel misschien wat streng. Het klinkt ook misschien wat streng, maar er zit wel degelijk een reden achter. Volgens hem zijn er steeds meer professionele handtekeningenjagers die behoorlijk agressief te werk gaan. En mensen die zo een, dat zijn zo mensen die zo een handtekening niet per se voor hunzelf willen, maar om die spullen die dan gehandtekend worden, daarna gewoon door te verkopen.
1: Ah ja, dus dat is echt een beetje paparazzi die beelden gaat verzamelen.
0: Ja,
1: en dus handtekeningen
0: wel.
1: Verzamelen.
0: Ja, soort van.
1: Dus dat is niet
0: wel.
1: Als omdat ze fan zijn.
0: Misschien zijn ze wel fan, maar het is alles niet om zelf te houden, maar om dat dan door te verkopen. En heel dure prijzen nog ook.
1: Nee, wat een bezigheid.
0: Ja,
1: het is natuurlijk wel, je verdient er veel geld mee. Dus.
0: Ja, het ding is, blijkbaar worden daar zelf nu kinderen voor ingezet en dat was voor hem zo wat de grens.
1: Echt?
0: Ja, dat ze zo kinderen opsturen en dan laten ze die zeggen van, zeg dat je fan bent en voor een handtekening vraagt.
1: Kevin is fantastisch, hè. Ik vind hem echt fantastisch. Het feit dat hij dan om die reden dan die grens trekt, ik vind dat, ja, chapeau.
0: Nu, hij gaat ook stoppen met zo na de shows naar de parking te komen om fans te ontmoeten. Dat deed hij een tijd lang wel, ook hier in Europa. Maar volgens hem werden de groepen gewoon te groot en was het niet meer mogelijk. Ik vind het wel jammer voor de gewone fan die toevallig dan zijn idool tegenkomt.
1: Ja.
0: Maar ik snap ook volledig dat je grenzen trekt als het zo begint te
1: gaan. Voilà, kijk. Stuur hem door naar zijn concerten te gaan.
0: Voilà, inderdaad. Volgend jaar kunnen we hem trouwens gewoon op een iets normalere manier zien op Rock Werchter, want Tame Impala sluit daar op 4 juli af. Wist jij dat al?
1: Dat wist jij al.
0: Ik dacht, ik ga mee iets komen. Maar nee, helaas. Maar nu eerst Block Party. Die staan op 18 november in Vorst Nationaal met nieuwe muziek. This is Now We Can Be Friends.

0: Metric met Dead Disco. En wij willen opnieuw jouw mening.
1: Avondblok. Elias Laroussi en Sarah van Mees.
2: Ja, want elke week leggen we jullie een stelling voor en dan willen wij weten wat jij daarvan vindt. Vind je het cringe of vind je het cool? Je kan aan ons een bericht sturen of misschien zelfs een spraakmemo via ons Instagram-kanaal van Urgent FM. En na het verkeer gaan we daarop terugkomen, want wij zijn heel benieuwd naar jouw mening.
0: Spannend, hier komt-ie! Filmen tijdens een concert.
1: Cringe of cool? Laat het ons weten.

0: garbage met Only Happy When It Rains. Ben jij altijd happy als het regent?
1: Soms. Tijdens een hittegolf.
0: Tijdens een hittegolf kan je lekker in je zeteltje sneuken.
1: Even afkoelen.
0: Yeah. Goed. Het is iets voor 6:30. Zara, jij hebt het verkeer.
1: Toevallig wel, ja. Er staan 8 files nog altijd op onze Vlaamse snelwegen. En we beginnen met de langste file richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Verlies je 20 minuten. Op de E17 tussen de parking Kruibeek en Antwerpen West verlies je 15 minuten. En op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever verlies je een kwartier. Richting de ring rond Antwerpen, richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Grellelaan verlies je 20 minuten. Richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 26 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je 11 minuten. Op de ring rond Brussel, op de buitenring tussen Wezenbeek en Degen-Woluwelaan verlies je een kwartier. En op de binnenring tussen Expo en Machelen sta je nog altijd 13 minuten stil. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Avondblok. Elias Laroussière.

0: De nieuwe van Bonobo met Always On Your Side, samen met de fantastische Joy Crooks.
1: Wauw. Daar is, sorry. Dat was mijn fout.
0: Nee, dat is helemaal oké. Okay. Daarnet hadden we het over Cringe of Cool, ons segmentje, ons vaste segment bij Avondblok. En de stelling die luidde, filmen tijdens een concert, cringe of cool? En we hebben ondertussen al een reactie binnengekregen.
1: We gaan een keer luisteren.
2: Ik ben Silke en ik vind het raar dat mensen filmen op een concert omdat er een professionele videograaf is. Kusjes.
1: Dat wil ik eigenlijk nog eens beluisteren.
0: Nog eens. Waar is ze?
2: Ik ben Silke en ik vind het raar dat mensen filmen op een concert omdat er een professionele videograaf is. Kusjes.
1: Kusjes terug.
0: We krijgen kusjes. Dat is de eerste keer dat wij kusjes kregen, denk ik.
1: Super lief, maar ik vond het zo grappig dat ze... Omdat we...
0: Ja, maar nu vraag ik mij af, is er een professionele fotograaf? Is hij er altijd, een videograaf?
1: Ja, toch wel. Bij echte concerten het meestal. Is er op zijn minst een fotograaf?
0: Ja, maar ja, krijg je dan het hele concert te zien? Nee, toch?
1: Achteraf. Nee, maar dat is ook niet de bedoeling, denk ik.
0: Nee,
1: maar
0: dat
1: goed.
0: Is waar. Nee, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Want wat is uw mening? Wij mogen die ook...
1: Ja, absoluut, dat is keibelangrijk, onze mening. Ik zelf zit zo een beetje in het midden. Zo een paar korte filmpjes maken. Ik film trouwens altijd mezelf gewoon tijdens concerten.
0: Ja, we hebben het daar al eens over gehad. Ja. Ik vond dat in het begin best raar, maar ondertussen kan ik het wel begrijpen.
1: Maar zoals Silke zei, er is een videograaf, er is een fotograaf. Die zullen wel... De artiest filmen. Ik wil voor mij herinnering hebben en zien hoe ik me op dat moment voelde.
0: Ja.
1: En dan is het interessanter om mezelf te filmen. Mm-hmm.
0: Als in dat het dan leuk is om achteraf terug te kijken van kijk, daar was ik op dat moment in mijn leven en dat was leuk.
1: En met mezelf bedoel ik niet alleen mezelf.
0: Nee, nee,
1: als ik met vrienden ben, dan mogen mijn vrienden uiteraard ook
0: hun
1: beeld. Ja, stel u voor. Nee, dus als je dat zo doet af en toe een keer, daar heb ik geen probleem mee. Maar als je zo bijna heel het concert door je scherm gaat kijken, dan denk ik van ja, je bent hier toch om het live mee te maken.
0: Ja, en dat is ook echt iets waar ik me mateloos aan erger. Voorbij Pukkelpop stond er een meisje voor mij, duidelijk jonger dan ik, en die had 2 gsm's.
1: Ja.
0: Die was alles aan het filmen en ondertussen keek die naar een andere gsm, dus die keek naar haar, zowel niet naar een andere gsm of naar het concert, en die was berichtjes aan het sturen op Snapchat. Op Snapchat. En toen dacht ik...
1: Snapchat,
0: wat doet hij hier? Moet hij niet thuis huiswerk aan het maken zijn? Nee, het was augustus, dus dat kan niet. Maar ja, terwijl ik heb een beetje een filmschaamte. Ik schaam mij een beetje eigenlijk om...
1: Maar dat vind ik dan ook wel een beetje overdreven.
0: Maar juist omdat ik niet wil dat mensen van mij denken van kijk, die stomme Gen Z'er daar.
1: Nee, er is wel een heel belangrijk iets dat we hier moeten wel duiden. Je kan dat cringe of cool vinden, maar als jij wilt filmen, de hele show lang... Dan doe je dat maar gewoon, hè, uiteindelijk. Ik bedoel, ik vind dat niemand anders mag iets denken over jou of zo.
0: Ik kan me daar moeilijk over zetten. Ik was nu maandag bij Mac DeMarco, met OLT.
1: Mac DeMarco.
0: Ja. En heel het concert lang wou ik filmen. Maar alle mensen rondom mij waren constant aan het filmen. Dus ik dacht, nee, ik wil niet één van hen zijn. En dan heb ik echt tot het allerlaatste nummer gewacht. En dan dacht ik moet het nu doen, want anders ga ik geen filmpje hebben. En ik wil er wel eentje. En dan heb ik echt met heel veel schaamte even zo...
1: Maar och, warme zoetje.
0: Ja. Maar
1: hoe was het, de show?
0: Raar. Het is altijd raar met Mackie, maar
1: Heeft hij nu een keer zo een duim in zijn...
0: Zijn anus, ja.
1: Geduwd.
0: Ja, dat heeft hij eens gedaan. Maar daar is hij over nu, hè. Hij is clean. En dat doet hij niet meer.
1: Want dat was de link of zo dan. Dat hij clean is, of dat hij niet clean was destijds.
0: Ik denk niet dat
1: hij daarom rare dingen deed, ik weet het niet.
0: Dat denk ik niet. Maar wilt je hem draaien, alsjeblieft?
1: Dat wil ik zeker. Omdat je het zo lief vraagt, Sarah.
0: Dank u. Ja, hij is altijd een beetje gek geweest, onze Mackie. En vooral ook omdat hij met zijn muziek omgaat en met de muziekindustrie. Want hij heeft eigenlijk een ongelooflijke afkeer voor de muziekindustrie. En dat heeft hij vorige week ook nog eens duidelijk gemaakt door 4 albums tegelijkertijd op 1 dag uit te brengen. Dat is gekke werk, maar die man die kakt ook muziek. Maar dat maakt het ook weer superleuk en super raar wat hij allemaal doet. En het was ook weer een heerlijke, rare avond. Hier is Mackie!

Japanese breakfast met B-Sweets. En dan is er Feet, die bracht eind juli een nieuwe single uit. Dus ik begin me stilaan af te vragen wanneer we nog eens wat meer nieuws van hem gaan krijgen. Misschien een album, misschien wat nieuwe muziek. Nee, voorlopig blijft het gewoon stil. Maar goed, tot dan kunnen we nog hiermee verder. Feet met Odessa. Enjoy!

0: dat is Bokkehuut met Ignored. En vanaf nu gaan we jou ook ignoren voor een week, want we zitten aan het einde van de aflevering. Nog een weekje tanden bijten en dan zijn we terug met een nieuwe avondblok.
1: Sarah, hoe was het om terug te zijn?
0: Heel leuk. En dan toch nog even een welgemeende sorry, want ja, een nieuwe show, dat zijn ook nieuwe gewoontes. Ja. En het is dus nog geen gewoonte bij mij om mijn donderdagavonden vrij te houden. Ik zeg altijd maar ja op vrijdagavond, donderdagavond plannen of op donderdagavond werk. En ik versta dat niet best wel dat ik hier moet zijn.
1: Dat is helemaal oké. We zijn sowieso blij om je te hebben. Dus.
0: Voilà, dus ze zeggen dat een nieuwe gewoonte aanleren 6 weken duurt. Dus ik heb nog 2 weken respijt om mij te herpakken.

Alright, Nightfalls Radio. We zijn er aan begonnen, zie. Met een maat, Quincy, speelt hier van 8 tot 9. Hier op Urgent FM, of course. Dan ikzelf, Kenra, van 9 tot 10. Zeker blijven luisteren. We gaan straks ook nog een interview doen met Quincy. Hier ondertussen ook een paar eigen nummers, die onder andere ook net gereleased zijn, in zijn sets smijten. En daarover dus ziet een woordje meer uitleg. We gaan ook terugkijken om de feestjes terug te brengen. We hebben heel lang een heel wijze feest gegeven in Gent met Move. Dus dat is ondertussen een paar jaar geleden. Maar voilà, we gaan er ons terug in smijten. Eerst gewoon een setje hier. Blijf luisteren. Wil je zelf eens komen spelen? Blijf meer dan welkom. Gewoon stuur me een demo. Ken.ra@nightfalls.be. En misschien staat u binnenkort zelf wel. Alright guys, enjoy!

luisteren altijd naar Nightfalls Radio. Quincy in de mix, nog tot 9 uur. Hier op Urgent FM, of course. Dan ikzelf, Kenra, van 9 tot 10. Dus gewoon blijven luisteren, ik zeg. Enjoy!

0: Alright, Nightfalls Radio. Het eerste uurtje zit hier al op, zie. We zijn met een maat Quincy, de Max van de set. We gaan hem binnenkort ook online zetten. Maar hij staat hier bij mij, zie. Yo, maat.
1: Ik hoop mijn set en niet mijn eigen dag online gaan zetten.
0: Wat zei
1: je? Je gaat de set online zetten, of ik online.
0: Ik kan je allemaal online zetten.
1: Ja, het was de Max altijd content van hier te zijn.
0: Het zou zijn, echt. Maar we kennen elkaar ondertussen al een tijdje, hè, maat.
1: Ja, ja, ja.
0: Het is geest, mensen zullen wel nog, misschien de iets oudere luisteraars, ons Movefeest nog kennen van hun tijd. We hebben toch een paar vreewijze edities gehad.
1: Ja, met Errol Brica, Nathan Coles, die ondertussen al overleden is.
0: Jammer genoeg, inderdaad. Ja. Hey, maar in ieder geval 040408 met Errol Brica, daar spreekt ze nog van.
1: Ja, ja, ja, dat was een
0: speciale datum ook. Maar kijk, maatje, dus, heb je ondertussen ook een paar eigen releases opgelegd? Ik wil toch een keer checken hoe dat mensen die kunnen vinden.
1: Ja, ik denk ergens plaat 4 was Looking. Die is 2 weken geleden uitgekomen op Sommersville.
0: Alright.
1: En dan heb ik nog een tweede draai, maar die is nog maar juist gemaakt, Emphasize.
0: Ja, die van dat juist was twee platen hiervoor. Hè? En wanneer komt die uit?
1: Wil ik moet nog shoppen voor een label.
0: Oké. En had er 3 opgelegd, dacht ik, hè? Of 2?
1: Nee, ik ben veranderd van gedacht.
0: Ja, maar de volgende keer dan, maat. Ja. Maar we gaan dat iets frequenter ook doen. Zelfs misschien elke maand. We gaan een keer samen zitten. Want we zijn van plan om ook een keer te kijken wat we nog kunnen doen in Gent. Want goede muziek is altijd welkom. Ik zou zeggen, maat. Mensen vinden u wel via uw socials ook. Dus gewoon Quincy. En zeg ik jezelf, hoe vinden ze u?
1: Mijn website is quincystevenink.be.
0: Ja.
1: En op Spotify gewoon Quincy.
0: Gewoon Quincy. Ja. Dat gaat u wel vinden. Voilà, kijk. Ik zou zeggen, check het zeker een keer. We gaan die set van Quincy dus binnenkort zeker hier online zetten. En voilà, kijk, ik ga je laten, want het is gedaan.
1: Tava.
0: Voorlopig. Kijk, maar komt binnenkort sowieso terug. Merci als is, maat. Alright. Ze zijn blijven luisteren, dus Nightfalls nog tot 10 uur. Misschien gaan we binnenkort zelf, maar dat is nog echt niet zeker, een uurtje vervroegen van 7 tot 9. Dus dat zou wel cool zijn. Maar voilà, kijk nu Ken Wouters en de mix van 9 tot 10. Stay tuned!

Oké, dat was iets minder. Maar het tijd zijn hier op de radio zat een beetje fout. Dus ze zetten nog een klein loopje en nog een half minuutje. En dan is het volgende uurtje. Dat spel staat hier gewoon fout.

foot, au foot, au foot, au foot de l'inconnu.

Alright, alright. Phase 4, donderdagavond. Hier zijn we dan weer. En onze takeover voor onze club night morgen in de Funke. Little teaser by Pony Girl. Thank you very much. Ra, ra. Next up, Hugo Humblé. Let's go till midnight. This is Phase 4.

How do you know? Because I can see you. How do you know?

Take a pass.